een vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

Vandaag is de zomervakantie voorbij voor de schoolregio Noord. Dat is voor Gelderland alleen in Hattem. Het grootste gedeelte, de regio Midden dus. Apeldoorn, Barneveld, Ede, Harderwijk, Doetinchem, Tiel, de Achterhoek. Die hebben nog een weekje. Toch zal het voelen alsof de zomer er ook klaar mee is. Want het weer is echt anders deze week. Want het is omgeslagen. Vandaag begint bewolkt. Op veel plekken valt er regen. Eindelijk regen krijg ik van Daniel uit Groesbeek. Later trekt die regen naar het oosten weg. Dan breekt de zon af en toe door en kan er nog een losse bui vallen. Het wordt 21 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En op de

0: De komende dagen wisselvallig met geregeld buien en temperaturen rond de 22 graden. De week van de luisteraar, die zit erop. Ik heb gewoon weer lekker veel fijne muziek voor je vandaag, dus dat komt echt wel goed. En natuurlijk een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de maandagochtendkranten zoal schrijven. De Telegraaf die opent met een mogelijke polderdeal. Vakbonden en werkgevers werken aan een akkoord over uitkeringen en groei om de bezuinigingen van 6,5 miljard vlot te trekken. In Bruchem ging vannacht een auto het water in. Groot alarm, duikteam, ambulances, traumaheli, de hele rattenplan. Maar toen de hulpdiensten aankwamen, zat er niemand meer in. Via een spoor van natte voetstappen, oh, daar hou ik van, vond de politie even verderop twee mannen. Niet gewond, wel kletsnat. En wie er achter het stuur zat, dat wil geen van de twee zeggen. De auto reed op een kaarsrecht stuk van de weg. Dus, ja. De Gelderlander meldt dat het aantal Duitse boekingen bij Landal is gehalveerd. Te duur door de btw-verhoging op vakantiehuisjes. Juni was een dieptepunt. De slotdag van het Europese kampioenschap atletiek leverde gisteravond nog een gouden plak op voor Nederland. De vrouwen op de 4x400 meter estafette waren oppermachtig. Arnhemse Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol uit Hilsum liepen allebei mee. Maar het werd voor de derde keer dus Europees goud op dit nummer.
1: En dan moet nu dat sterke punt komen van Femke Broeders-Bol. En ze pakt al 1 meter. En ze pakt 1,5 meter. En ze pakt 2 meter. En ze is weg. En Nederland gaat het goud pakken op de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol doet het opnieuw. Samen met Lieke Klaver, Mirte van der Schoot en Evelien Saalberg. 49,5. Ze kan nog altijd 400 meter lopen. En wat zijn we blij dat ze het doet. Goud voor Nederland. Goud voor de 4x4-ploeg.
0: Ja, dat is een recordtoernooi voor Nederland. 14 medailles. En Gelderland deed dus flink mee. Stefan Nielissen uit Groesbeek pakte goud op de 1500. Als eerste Nederlander sinds 1950. Lieke won naast estafette goud ook 2 keer brons op de 400 meter. En de gemengde estafette. En Femke pakte ook nog brons op de 800 meter. Alle drie trainen ze op het Arnhemse Papendal. En in Weert rukte de politie gisteravond groots uit voor de inbraakmelding in de postkantoorstraat. Een voorbijganger had verdachte bewegingen en lichtsignalen in de woning gezien. 7 politieauto's, 2 hondengeleiders, de hele buurt afgezet en omsingeld. Toen kwamen de agenten binnen en toen troffen ze de dader aan. Het was een robotstofzuiger die met zijn lampjes aan zijn avondronde deed. De politie heeft de woning voor de zekerheid nog wel helemaal doorzocht, maar van inbraak was dus helemaal geen sprake. En ze zeiden, het zag er spik en span uit. Het huis was helemaal schoon. Ja, daarom ook geen sporen van braak natuurlijk. Dat is slim voor inbrekers om altijd nog even de schoonmaakrobot aan te zetten. Als je klaar bent met je klus. We doen de regendans op Radio Gelderland, want eindelijk komt er weer wat uit de lucht vallen. De Four Tops hoor je. Loco in Acapulco.

De Fortraps en Loco en El Capoco. Goedemorgen Gelderland. 6:15 is het. Komen allemaal weer appjes binnen van luisteraars. Marcel die appt. Goedemorgen. We hebben het weekend weer doorstaan. Lekker genieten van Omroep Gelderland. Vanuit Weert een hele fijne maandag allemaal. Dianne zegt ook, goedemorgen Frank, vakantie zit er weer op. Ik heb er weer zin in en ik heb genoten van jullie muziek vanochtend op de fiets in de regen. Ook Klaas Martin zegt, goedemorgen, weer aan het werk na de vakantie. En Monique, die begint juist aan de vakantie. Goedemorgen, yeah, onze vakantie is begonnen. Letterlijk met regen, maar wel heerlijk voor de tuin. Groetjes van Monique. Wouter meldt ook in Dinxperlo regen in de app. En Dineke die zegt nog vanuit Ede, hallo, start die nieuwe week maar weer. Heerlijk, regen, I love it. Fijne uitzending en voor de kleinkinderen op school, succes. Ja, het begint allemaal weer voor de een en voor de ander betekent het begin van de vakantie. Dat kan natuurlijk ook. In dat geval fijne vakantie. Zometeen een goed begin, maar eerst de Fortunes.

0: Meer dan 60 jaar oud, deze plaat. You've Got Your Troubles van The Fortunes. Maakt het 6:59.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, we willen de dag natuurlijk goed beginnen met elkaar. En dat kan wat mij betreft heel goed met deze plaat, waar ik het nu over ga hebben. Zonder dat ik de titel en de artiest noem. Nee, dat moet jij doen op basis van het intro.
1: Een goed begin.
0: Pianootje. Meer niet. Maar waar hoort dat pianootje bij? Bij welke artiest? En welk nummer is dat ook alweer? Die titel en die artiest, die wil ik graag van je hebben. Via de mail of de app. Dus frank@gld.nl of even een appje naar 06-22-22-1342. En als het goed is, dan mag ik hem draaien.
1: Een goed begin.
0: Dat is dus de opgave van een goed begin. Deze maandagochtend, deze Monday morning. Ja, dit intro herken je ook, hè? Dat is ABC en Poison Arrow. Terwijl jij nadenkt over een goed begin, hoor je deze fijne plaat uit 1982 op Radio Gelderland.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische.

0: Wenters Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Wonen in het Blauw, de verkoop van de

0: Eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
2: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Arnhem is het 13,8 graden. En in beneden Leeuwen 16. Na de hitte is het weer echt helemaal omgeslagen. Vandaag begint bewolkt. Op veel plekken valt er dus regen. Later trekt die regen naar het oosten weg. Dan breekt de zon af en toe door en kan er nog een losse bui vallen. Het wordt 21 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. De Radboud Universiteit laat de extreemrechtse studentenvereniging GNSV toch niet toe op de introductiemarkt. De universiteit zegt dat de veiligheid van bezoekers en deelnemers door een aangekondigd protest niet voldoende kan worden gegarandeerd. En een grote politieactie in Weert bleek gisteravond loos alarm. 7 auto's van de politie, hondengeleiders, het rukte allemaal uit voor een mogelijke woninginbraak. Maar de verdachte bewegingen bleken afkomstig van een robotstofzuiger die daar zijn schoonmaakronde deed. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de app en in de Ponte site gld.nl. Even kijken of er verkeersinformatie is, maar dat is niet het geval.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: De Dire Straits en Lady Writer op Radio Gelderland. Hans, die appt net vanuit Doesburg dat hij daar een flinke regen bij had net. En volgens Buienradar komt er nog meer aan. Maar even luisteren. Dit is bijvoorbeeld nu in Ede. Dat geluid hebben we lang niet gehoord, hè? Het geluid komt van de app van Dineke. Die zegt, heerlijk toch, het geluid van regen. Ja, dat is inderdaad lang geleden. Vorige week nog was ik in het Openluchtmuseum tijdens de zogenoemde zomeravonden daar. En ik heb daar weer eens ouderwets gejeudeboeld. Helemaal leuk. Je denkt bij jeudeboel misschien ook aan je eigen vakantie. Of in Frankrijk, zo'n gravelbaantje. Glaasje wijn erbij misschien wel. Maar als je er serieus mee bezig bent, dan weet je, jeudeboel is ook gewoon topsport. Er worden zelfs Nederlandse kampioenschappen en wereldkampioenschappen ingespeeld. En de jongste spelers die zijn een jaar of 20.
1: Het staat bekend als een campingsport, laten we het zo zeggen. Maar het is meer dan een campingsport. Er komt best heel veel bij kijken. En in het land wordt het ook door heel veel jongeren gespeeld. Hier bij de club helaas wat minder. Maar we proberen dat wel een beetje op gang te krijgen.
2: Het feit dat er weinig jongeren de sport beoefenen heeft voornamelijk te maken met het imago van Jeu de Boel.
1: Ik denk dat het komt doordat het geen actieve sport is. Geen lichamelijke actieve sport. En dat is natuurlijk het... je wordt er niet moe van. Ja, tenminste. Een toernooi kan een hele dag duren. En als je gewoon 6-7 partijen moet spelen, dan heb je heel wat stappen gemaakt en dan is het ook vermoeiend.
3: Ik had zeker een bepaald beeld van het imago. Ik dacht, dat is allemaal oud en...
4: versleten.
3: Versleten. Dus ik heb wel boelen altijd leuk gevonden. Want op vakantie met mijn ouders deed ik het vroeger ook altijd. Maar nooit naar een club toegestapt. Inderdaad vanwege het imago 70 plus en ouder.
2: Maar het tegendeel is waar. Het is een sport voor jong en oud en geeft veel voldoening.
3: Ik hoef niet per se altijd maar te winnen. Maar als ik zelf voor mezelf goed gespeeld heb, ja, dan ga ik met een tevreden gevoel naar huis.
1: De meeste voldoening is gewoon het spel goed willen beoefenen. Als je gewoon lekker gespeeld hebt, dan geef je de meeste voldoening.
0: Van Arnhem en Nijmegen tot Wageningen en Hattem. Overal kun je terecht om een balletje te gooien. Van recreatief tot dus inderdaad een serieuze competitie. Dat is Juanes, die er al doorheen zit. Die zegt dat hij zelf ook dol is op Jeu de Boel. En hij maakt een liedje over een zwarte trui. Daar gaan we nu naar luisteren. Zometeen trouwens het antwoord op welke plaat ik ook alweer wilde draaien. In een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje van vanochtend.

0: difunto.
1: Juan es la camisa negra. En we hadden het net over het jeu de boule. Ik krijg gelijk een linkje doorgestuurd van Gert van de Hattem Petank. Petank, dat is natuurlijk ook jeu de boule. Hè? En daar zeggen ze dat ze een 90-tal leden hebben in Hattem. Met de eigen banen, waar ze dus regelmatig ook toernooien en competities houden met andere verenigingen. Ja, er zijn op zoveel plekken in Gelderland plekken waar je dus kunt jeu de boule. In Hattem is het op het Tinneplein, in het centrum van de stad.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ik liet een introotje horen, wat is het nou, zo'n 20 minuten geleden. Dat klonk zo.
2: Een goed begin.
1: En dat is dan weer net anders dan bijvoorbeeld Faith No More. Die heeft ook Easy. Maar deze was toch echt van een andere band. Gelukkig was die ook wel in de app genoemd. Onder andere door Deborah en door Marijke. Easy, inderdaad. Gert, anders kondig jij me even aan.
3: Easy like a Sunday morning. Precies. Van de Commodores.
1: Ja.
3: Zoek het jaartal er nog even bij.
1: Oh ja.
4: That's why I'm easy. Easy like Sunday morning.
1: Mooi.
4: Goedemorgen, Monique. Easy van de Commodores.
3: Met Lionel Richie als zanger. En het plaatje komt uit 1999.

Goedemorgen Frank, goed beginnen is het halfwerk. We worden natuurlijk Easy van de Commodores. Nog voor de tijd dat Lionel Richie solo ging. Goedemorgen.

0: Wales. En we beginnen deze week toch heel anders, Wouter van Bennewijk. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik krijg appjes van mensen die de regendans aan het doen zijn in Gelderland.
1: Ja, het is eens wat anders dan de afgelopen 8 weken, laten we zo
0: acht
1: zeggen.
0: 8 weken,
1: ja. Ja, wow. Er is natuurlijk af en toe wel eens een bui gevallen, maar nu regent het wel flink door. En echt overal ook.
0: Ja, ja. Heel Gelderland is nat of is er toch ergens nog een klein Gallisch dorpje wat droog is?
1: Nee, heel Gelderland is nat.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe nat worden wij vandaag?
1: Nou, het valt vandaag wel mee hoor. Dit regengebied trekt nog een paar uurtjes over onze provincie heen. Daarna wordt het vanuit het westen langzaam droger. In de loop van de dag breekt ook de zon door. En dan gaat de temperatuur stijgen naar 22 graden. En dat is eigenlijk een hele normale waarde voor half augustus. Er zou vanmiddag nog wel een enkele bui kunnen vallen. Maar dan hebben we dat grote regengebied voorlopig wel even gehad. Nou staat er wel weer een nieuw regengebied aan te komen. Dat is voor komende nacht en morgenochtend staat dat een beetje gepland.
0: Ja.
1: Lijkt behoorlijk veel op vandaag hoor. Want ook morgenochtend regende dus een tijd lang flink door. In de loop van de ochtend wordt het dan weer droger. En morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door met zo'n 20 tot 22 graden. Dus eigenlijk een soort herhaling van vandaag.
0: Ja, maar ook deze week dus voor het eerst sinds week is een keer geen dertiger in de kaarten.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren deze week.
0: Nee, hè?
1: Inderdaad. Nee.
0: En het is echt omdat de wind gedraaid is of van waar deze wijziging?
1: Er lijkt wel een grote verandering nu te zijn doorgekomen. Lage drukgebieden die zijn ineens aanwezig boven Europa. Storingen dus, die buien, mm-hmm. die regen veroorzaken. En dat lijkt de komende tijd ook wel aan te houden. Dus het lijkt wel echt een wat grotere verandering. Waardoor die warmte niet 1, 2, 3 meer terug kan keren naar ons land.
0: Ja, ik denk als je het raam openzet, dan hoor je niet alleen het geluid van de regen, maar je hoort ook één hele grote zucht van de natuur. Toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: een zucht van verlichting.
1: Ja, en dat zal de komende dagen nog wel meer worden.
0: Ja.
1: Want op sommige plaatsen kan er tot eind van de week misschien wel meer dan 30 mm regen vallen.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd wanneer er geklaagd gaat worden deze week.
1: Nou. Dat zal ongetwijfeld vandaag al zijn.
0: Serieus? Zou je denken?
1: Oh ja hoor. Ja hoor. We maken de gekste dingen mee. Ja. Ja hoor. Slechte zomer. Ja hoor.
0: Ja, nou,
1: zijn er.
0: Die mensen zijn er. Laat me horen als je er eentje binnenkrijgt.
1: Ja,
0: ik spreek je over een uurtje, Wouter.
1: Ja, tot straks.
0: Straks na 7 uur spreken we ook Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever, die ons bijpraat over de sport van afgelopen weekend. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet mee om het atletiek heen, want wat hebben we daar ontzettend goed gedaan. Hè? Met onze atleten. Fantastisch, man. En natuurlijk ook een beetje voetbal. Nou, we hoort het allemaal na 7 uur. Naar de dijk. En ik kan het niet alleen.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden.

0: van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
5: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
3: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Ja, er staat er eentje. Een file op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken. 5 minuten extra kost je dat.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu bij Velderhof. 650.

0: €50 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Gelderland. Goedemorgen, Gelderland.

Parsons. En Love Me Just a Little Bit More. Goedemorgen Gelderland. Het is 17 augustus. De zomervakantie is voorbij voor de regio Noord. Het geldt voor de schoolregio Hattem, zeg maar. Maar midden, Apeldoorn, Barneveld, Harderwijk, Ede, Doetinchem, Tiel, de Achterhoek, die hebben nog een weekje. Toch zal het voelen alsof de zomer voorbij is, of in elk geval een nieuw hoofdstuk is begonnen. Want de hitte is helemaal omgeslagen. Vandaag begint het bewolkt. Er valt op heel veel plekken regen. Eigenlijk overal in Gelderland. Die regen trekt naar het oosten weg. Dan breekt de zon door en dan hebben we misschien nog een losse bui. Maar temperaturen vandaag 21, 22 graden. That's it. En ook de komende dagen wisselvallig met geregeld buien en zo'n 22 graden. De week van de luisteraars zit erop. Maar ik heb ook vandaag natuurlijk gewoon fijne muziek meegenomen. En een greep uit het Gelders nieuws nu voor jou. En dat wat de maandagochtendkranten schrijven. Zo onderzocht Trouw. Sterilisatieklemmetjes waar tienduizenden vrouwen mee rondlopen. Die kunnen gaan zwerven door je lichaam en pijnklachten geven. De verkoper vertelt dat niet en de vrouwen die er last van krijgen worden volgens gynaecologen te vaak niet serieus genomen. Onze premier Rob Jetten was bij het WK hockey in Amstelveen. Eerst keurig in

0: het oranje bij de Nederlandse mannen. Maar zodra zijn verloofde met Argentinië het veld opkwam, had hij zich in een recordtijd omgekleed in lichtblauw-wit. De liefde wint het altijd, hè, van het land. Het Nederlands Dagblad heeft nieuws voor scholieren die hun huiswerk door kunstmatige intelligentie laten maken. Teksten van chatbot Cloud krijgen voortaan een onzichtbaar watermerk mee. Verwacht wordt dat het ChatGPT ook zal gaan volgen. Maar helemaal waterdicht is dat nog niet, want als je de tekst vervolgens weer flink herschrijft, verdwijnt het weer. Al heb je dan het uiteindelijk wel weer meer zelf gedaan, dus dat is ook goed, toch? De Gelderlander meldt dat het aantal Duitse boekingen bij vakantieparkmarktleider Landal is gehalveerd. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden, vooral door de btw-verhoging op vakantiehuisjes. Die is van 9% naar 21% gegaan. Hè. Juni was een dieptepunt. Ook de Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Of boeken waarschijnlijk in Duitsland. Dat kan dan ook weer. Hey, en de autocross in Loenen draaide dit weekend op volle toeren. Niet alleen de grote jongens, ook de allerkleinste mochten aftrappen met hun eigen quadcross. Voor veel gezinnen in Loenen hoort de autocross er gewoon bij. Van grootouder tot kleinkind. Het is daar geen hobby. Het is meer een soort familieziekte.
1: Ja, je hebt net gecrossed, hè? Hoe ging het?
2: Goed.
1: Vond je het spannend?
2: Een beetje.
1: Ja, wat is er dan zo spannend?
2: Sommige kinderen gaan heel dichtbij me en dan gaan een beetje gevaarlijk doen.
1: Geeft dat voor een gevoel als je je kinderen zo ziet?
3: Ja, dat is superleuk natuurlijk, want ze zijn 6 en 3. Ze vinden het helemaal prachtig om te doen. Het zit een beetje in de familie. Per se van mijn vader, dus denk ook van opa. Broertje denk ik ook, familie zelf ook. En zo ja, praten zich elkaar denk ik een beetje voort.
1: Crossen, dat gaat nog best hard. Er zitten wel risico's aan verbonden. Hoe zorgen jullie ervoor dat het voor die kleintjes toch nog veilig blijft?
4: We hebben zeker gezegd dat er een dodesmansknop op moet komen. Mocht ze eraf vallen, dan gaat er een touwtje om. En dan schiet die kwad niet weg. Dan gaat hij meteen uit. En kleding en een helm en handschoentjes, dat is wel heel belangrijk.
5: Ja, ik ben vooral supporter en papa is vooral monteur. De rollen zijn mooi verdeeld.
1: Ja, want hoe oud zijn jullie?
2: Ik ben Kie.
1: Vind je dat niet eng?
2: Nee. Nog 200 en dan is het klaar.
1: Dat is mooi geweest.
2: Ja.
6: Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Rubber Band Man van de Spinners. Ik word in de app gecorrigeerd. Ik heb net gezegd dat Gelderland Midden volgende week ook eind de zomervakantie heeft. Maar Gelderland Midden, het grote gedeelte van onze mooie provincie Gelderland, heeft nog 2 weken, want Zuid begint volgende week weer. En vandaag dus Noord. Nou, bij deze gecorrigeerd. Heel goed, dank jullie wel. Goud voor Stefan Nillens uit Groesbeek op het EK Atletiek dit weekend. En voor NEC was er een goede generale voor de kraken tegen Beudeu Glimt deze week in de voorronde van de Champions League. De vrouwen van de Graafschap hebben hun debuut gemaakt in de Eredivisie. Oftewel, tijd om terug te blikken op een weekendje Gelderse sport. Dat doen we met Jan Sommerdijk. Jan, goedemorgen. Eerst even dat EK Atletiek, want er was 2 keer goud, hè, voor Gelderland dit weekend.
1: Ja. Zaterdag Stefan Nillens uit Groesbeek, werkelijk fenomenaal op de 1500 meter. Hij kwam een beetje in het gedrang te zitten. En dan kun je normaal proberen aan de binnenbocht te blijven. Hij dacht, ik hou even in. En toen kwam hij buitenom. Maar dan normaal gesproken ben je kansloos, want dan verlies je te veel ruimte. Nou, niet Stefan Nillens, die had zo'n geweldige eindsprint. Hij liep bij alles en iedereen weg en liep zeer overtuigend naar goud. Zijn eerste grote internationale titel. Hij had bij de jeugd al wel het EK gewonnen, maar nu dus echt op seniorenniveau. En echt, dit is zijn doorbraak, hoor.
0: Ja. Een mooie EK dus, EK atletiek.
1: Gisteravond nog goud, hè?
0: Ja, en ook nog goud voor de dames, hè?
1: De vrouwen, ja, met Femke Broeders Bol, die toch weer een 400 meter liep voor het eerst. Want die estafetteploeg had helemaal niet meer samen gelopen, maar ze bleken nog steeds te kunnen. Hè. Femke Broeders Bol uit Hilsum. En ook Lieke Klaver uit Arnhem in die ploeg en Eveline Saalberg uit die ploeg. Beetje weer het vertrouwde team en gelijk goed voor goud.
0: Ja, hartstikke knap. En de dames kunnen het gewoon nog zonder inderdaad heel veel te trainen met elkaar. Hey, NEC 4-1 uit tegen Willem II. Dat klinkt overtuigend.
1: Dat was het uiteindelijk ook. Het begon wat moeizaam, want Willem II groef zich in. En NEC kwam er aanvankelijk niet echt lekker door. Maar vlak voor rust toch de openingstreffer van Adam Taoui. Die over is gekomen van Vitesse. Een beetje pikante transfer. Maar hij debuteerde voor NEC en deed dat heel goed met een doelpunt. En ja, toen was de band gebroken. En voor Taoui natuurlijk prachtig.
2: Top. Ik ben super blij, dankbaar dat ik bij mijn basisdebuut een goal kan binnenschieten en het team kan helpen.
0: Ja, een lekker begin voor hem. En voor NEC is dat ook fijn, want zij moeten dan woensdag dan dus tegen Beudeu Glimt in de play-offs van de Champions League. Hoe staan ze ervoor?
1: Ja goed, dat zag je in die tweede helft. Want toen begon NEC echt weer zo te voetballen als we dat kennen van vorig seizoen. En ook van de wedstrijd tegen Olympiakos. Echt fantastisch aanvallend spel. De ene goal nog mooier dan de andere. En de trainer van Beudeu Glimt, die zijn al in Nederland. Die zitten naar verluid in de Bilderberg in Oosterbeek. Die zijn dus hier al bezig. Die trainer zat ook op de tribune. Dus die heeft het allemaal wel goed kunnen bekijken. En ja, dat is een hele goede trainer. Tactische trainer. Dus die zal ook een directe tegenzetten verzinnen waarschijnlijk. Dus NEC krijgt het moeilijk, hoor. Want het is een hele sterke ploeg. Die hebben al van Manchester City, Atletico Madrid, Inter Milaan gewonnen vorig seizoen. Dus ja, NEC weet wat ze kunnen verwachten. Maar de Nijmegenaren zijn scherp, hoor. Dus het wordt waarschijnlijk een prachtige wedstrijd woensdag in de Goffert. Maar ze krijgen het lastig. Dat kan ik wel voorspellen.
0: We moeten dat niet gaan onderschatten dus.
1: Nee, zeer zeker niet. Nee.
0: Nee. En die wedstrijd leeft ook in de stad, neem ik aan.
1: Ja, vandaag heel bijzonder. Om 12 uur kunnen NEC supporters met hun shirt naar de Goffert. Volgens mij gaat dat bij de Goffert zijn komen. En dan kunnen ze een Champions League logo laten bedrukken op het shirt. Nou, dat gaan heel veel NEC supporters willen. Want het is natuurlijk uniek om dat mee te kunnen maken. En dan ook zo'n aandenken te hebben. Dus ik verwacht daar een enorme stormloop op.
0: Ja, en dan die andere Gelderse clubs, Vitesse en de Graafschap, die spelen vanavond pas. Met ook nieuwe namen?
1: Ze hebben allebei een nieuwe Scandinaviër aangetrokken. Dat is Toivo Mero, dat is een Fin. Een vleugelspits, die is aangetrokken door de Graafschap. En die kan meteen zijn debuut maken vanavond. Dat geldt ook voor Pontus Dabo, de Zweedse aanwinst van Vitesse. Vitesse mist doelman Conor van den Berg, die is geschorst. Dat betekent dat Maximilian Brul weer eens een keer in het doel mag staan. En bij de

0: Graafschap thuis tegen Jong AZ. En Vitesse trouwens uit tegen Jong Utrecht. Bij de Graafschap ontbreekt aanvoerder Clint Leemans. Maar wat wel weer prettig is dat Roman Besseling, de verdediger, terugkomt van een schorsing. Dus daar komen wat wijzigingen bij, zowel Vitesse als de Graafschap. Dus ja, en die moeten allebei op jacht naar een eerste overwinning.
1: Ja, speelt daar verder nog wat bij die clubs?
0: Ja. Zeker, bij Vitesse heb ik iets gezien. Ik ken dat nog van heel vroeger. En vooral oudere luisteraars die gevoetbald hebben, die zullen dat nog van vroeger kennen. De kopgalg, maar dat is op een gegeven moment helemaal verdwenen bij clubs. Dat is een constructie. Nou, het ziet er inderdaad uit als een galg, maar er hangt dan geen mens aan, maar een bal. Dus dat is iets prettiger. En ja, die hangt dan op iets meer dan 2 meter. En dan is het dus springen om tegen die bal aan te koppen. En zo kon je het koppen trainen. Nou, dat is helemaal verdwenen uit Nederland. Maar in Duitsland is het blijkbaar nog wel in. Want Rüdiger Rehm, de Duitse trainer, die heeft dat weer ingevoerd. En Omar Achuitar, de verdediger van Vitesse, die vond het wel interessant.
2: Nee, die kopgalg heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat het iets Duits is. Want de trainer zei dat het heel normaal was in Duitsland. Alleen in Nederland heb ik het niet echt vaak gezien. Ik merk voor mezelf persoonlijk dat ik de laatste wedstrijden iets sterker ben geworden in het kop.
1: Oké, dus hij merkt al effect door de kopbalpendel. De vrouwen hebben wel al gespeeld hè, dit weekend. Hoe verliep hun debuut in de Eredivisie?
0: Ja, helemaal niet zo slecht. Ze hebben verloren met 2-1 van FC Twente. Maar ja, FC Twente is echt een topclub. En het had ook een V-partij kunnen worden. En dat leek even zo te zijn. Want al binnen de kortste keren stond het 2-0. Maar de Graafschap werd daarna goed verdedigd. En uiteindelijk toch ook nogal wat lef getoond. En in de blessuretijd via Bente Jansen nog 2-1 gemaakt. Dus ja, een verdienstelijke start. En komend weekend, dan moet het gebeuren. Thuis tegen Heerenveen. Kijken of ze dan de eerste punten kunnen binnenhalen.
1: Hoe mooi is dat? Nou, we volgen de vrouwen natuurlijk ook met hun debuut in de betaald voetbal in de Eredivisie. Jan, dank je wel. En later deze week natuurlijk dan dus het Champions League avontuur. Tenminste, het avontuur richting de Champions League van NEC. Dank je wel. Hier zometeen, plaat delict naar Taylor Swift.

0: Taylor Swift en I Knew It. I Knew You.
1: I Knew It.
0: 5 minuten voor 7:30. Goedemorgen.
2: Plaat
0: delict. Even een dossiertje erbij pakken.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Waarmee je kans maakt op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Als je weet waar ik het nu over heb. Een moordzaak die beurtelings door

Dader en slachtoffer wordt verteld. Een moordzaak die zich over 3 dagen heeft afgespeeld. En uit ons onderzoek blijkt dat een jonge vrouw kennis maakt met een charmante onbekende. Die eerste ontmoeting verloopt vriendelijk. Hij overlaat haar met complimentjes en een bos rozen. Ook de dag daarna zoeken de twee elkaar opnieuw op. Maar tijdens de 3e afspraak neemt de zaak een dramatische wending. Want op een afgelegen plek, daar waar de wilde rozen groeien, wordt de vrouw plotseling met een steen om het leven gebracht. Opmerkelijk is dat dit hele complete dossier wordt verteld vanuit 2 verschillende verklaringen. Dus die van het slachtoffer, maar ook een verklaring van de dader. De platenpolitie onderzoekt hoe een ogenschijnlijk romantische ontmoeting kan uitlopen op een koelbloedige moord. Moord met voorbedachte raden dus. De verdachte wint eerst het vertrouwen van het slachtoffer, lokt haar mee naar een afgelegen plek en berooft haar vervolgens van het leven. Het nummer vertelt het verhaal afwisselend vanuit beide personen. We zoeken dus een Australische singer-songwriter en de zangeres eveneens uit Australië. En hun duet uit 1995 is gebaseerd op traditionele moordballades uit de 19e eeuw. En het is een van de bekendste verhalende nummers uit de popmuziek. Een onderzoek van precies 3 dagen. En de hele liedtekst is eigenlijk 1 groot proces-verbaal. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met

0: De Gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. Op de Woeste Hoeve 13.3 en 15.4 in Nijmegen. Na de hitte is het echt helemaal omgeslagen. Hè? Vandaag begint bewolkt, op veel plekken valt er regen. Later trekt die regen naar het oosten weg. De zon gaat doorbreken, er kan nog een losbuitje vallen. Maar het wordt vandaag 21 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Hulpdiensten zijn vannacht massaal uitgerukt voor een auto die te water was geraakt in Bruchem. De twee inzittenden bleken zichzelf al uit het voertuig te hebben gered en kwamen met de schrik en een nat pak vrij. Maar wie er reed, willen ze allebei niet zeggen. En de Graafschapvrouwen zijn hun debuut in de Eredivisie begonnen met een nederlaag. Tegen recordkampioen FC Twente werd het 2-1, al maakte de Doetinchemmers vlak voor tijd nog wel hun allereerste Eredivisie doelpunt. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk via onze mobiele app. Verkeersinformatie dan. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuutjes. De A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen 7. En op de N50 Emmeloord Zwolle staat tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek 18 minuten extra reistijd.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: de juiste inzendingen zie ik al binnenkomen via de mail-app. Dus het goede antwoord zit ertussen. Dat straks. Maar eerst appels en peren. We gaan ze niet vergelijken. We verbranden ze in de zon. Dat klinkt gek, maar het gebeurt gewoon. Fruittelers in het riviergebied pakken het creatief aan. Ze sproeien water over hun boomgaard juist op het heetste moment van de dag de afgelopen weken. Het waterschap vond het allemaal prima, want het gaat om de schil en niet om de bodem.
1: Ja. En deze gaat verbranden. Hier kun je eigenlijk ook al wat kleurverschil zien. Die is eigenlijk al verbrand. Als wij te lang blootgesteld worden aan zon, zonder te smeren of zonder ons te beschermen, dan gaan we ook verbranden. Doen die appels ook.
2: Om zonnebrand te voorkomen sproeien telers water over de appels en peren. Doordat het water verdampt, koelt het fruit af en blijft de schil intact. Dat lijkt misschien opvallend, zeker nu droogte en waterbesparing volop in de aandacht staan. Toch staat het waterschap deze vorm van beregenen nog toe, omdat het bedoeld is om het fruit te beschermen en niet om de bodem van water te voorzien.
1: Er zijn mails gekomen dus dat ze vroegen van jongens, probeer spaarzaam met het water om te gaan. Probeer tussen bepaalde tijden, niet voor die en die tijd, en probeer hem dan uit te zetten. Ja, dat we met z'n allen zo lang mogelijk gebruik van kunnen maken. Ja, daar sta ik volledig achter.
2: In Dreumel zijn ze opgelucht dat het beregenen nog is toegestaan. Maar ook hier groeit de zorg. Hoewel het rivierengebied veel oppervlaktewater heeft, beginnen de gevolgen van de aanhoudende droogte ook hier zichtbaar te worden.
1: Wij hebben het geluk dat we water hebben. Dus wij kunnen het lang volhouden, maar zelfs hier begint het schaars te worden. Dat is eigenlijk nieuw voor ons. Dus geen goed gevoel.
0: Nee, geen goed gevoel. Maar ze sproeien dus om het verbranden van het fruit te voorkomen. En dan mag het. En het regent oké, vandaag eindelijk. Maar het is maar een ietsje beetje hoor. In vergelijking met die enorme droogte in onze provincie. En de zon is wel wat minder streng deze dagen. Dat is dan wel weer fijn voor onze appeltjes en peertjes.

0: Magic and Rouge op Radio Gelderland. Plaat de Lid. Ja, dank iedereen voor het meedenken weer. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. Dit was een klassieke murder ballad over een obsessieve man die een mooie jonge vrouw genaamd Eliza Day na 3 dagen van verleiding vermoordt, omdat hij haar schoonheid voor eeuwig wil vastleggen. Dit nummer vertelt het tragische verhaal in 3 ontmoetingen... vanuit het perspectief van zowel de moordenaar als het slachtoffer. Op dag 1 ontmoet de man Eliza Day. Hij is direct betoverd door haar schoonheid. Hij noemt haar wild en mooi, net als de rozen die bij de rivier groeien. Op dag 2 brengt hij haar een roos en verklaart hij zijn liefde. Ze stemt ermee in om met hem mee te gaan, denkend dat het hier om ware liefde gaat. En op dag 3 neemt hij haar mee naar de oever van de rivier waar die wilde rozen groeien. En terwijl ze geniet van het moment, slaat hij haar dood met een steen. Het nummer past in de traditie van die tragische volksliedjes waarin geweld en dood centraal staan. De dader vermoordt haar in de song uit een pervers verlangen om haar onvergankelijke schoonheid te bewaren. Ze moet sterven, zo rood als het bloed dat uit haar mond vloeit. Zo moet het allemaal gebeuren, zegt hij. Nee, het is niet gelukt, hè? Het is onderweg. Okay. Nou, we hadden goede antwoorden van Corine, Deborah, van Wilma, van Truus en dus van Esther, Esther de Groot. Ik denk dat ze onderweg is, dat ze gewoon heel goed de mobiel niet opneemt. Keurig. Maar we komen nog met jou in contact, Esther, want jij bent de winnaar vandaag en jij bent dus de gouden tipgever.
1: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: En dus krijg jij de Radio Gelderland Zakman. En ik draai deze speciaal voor jou. Where the Wild Roses Grow.
2: They call me the wild rose.
0: Kylie Minogue.
2: But my name was Eliza Day.
0: Samen met Nick

0: Zo kwam Eliza Day.
1: For my name was Eliza Day.
0: Aan haar einde. Kylie Minogue zingt samen met Nick Cave in The Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow. Plaat delict van vandaag. Geraden onder andere dus door Esther. Dankjewel. Ze was inderdaad onderweg, hebt ze. Dus ook nog eens veilig onderweg vanochtend. Platenlicht opgelost. Dat betekent dat we behoefte hebben aan een nieuwe voor morgen. Heb je een tip voor ons, dan mag je die doorgeven. Frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen.

0: Andrew Ridgely en George Michael samen Wham en zingen Wake Me Up Before You Go Go. 8:08, dat was onze regendansje vanochtend. En heeft het geholpen, Wouter van Bennebeek? Regent het?
1: Volgens mij wel. Ja, ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En heel Gelderland?
1: In heel Gelderland. Inderdaad. En als ik even naar de neerslagkaart kijk, dan ja, is het in de Achterhoek en zo nog wel wat aan de magere kant. 2-3 millimeter daar.
0: Daar kan meer bij.
1: Ja, daar kan meer bij. Daar moet meer bij, voor de natuur in ieder geval.
0: Ja.
1: In het rivierengebied in het westen lokaal al bijna richting de 10 millimeter. Dus daar regent het wel wat steviger door. Nou blijft het nog eventjes regenen, maar de komende uren dan trekt dat regengebied naar het oosten weg. Wordt het dus droog, met name vanmiddag. En dan breekt de zon door met temperaturen van 22 graden. En dat is ja, eigenlijk best wel aangenaam over deze tijd van het jaar.
0: Is dat, is dat een beetje een lekker makertje voor de natuur of komt er meer aan?
1: Nee, er komt veel meer aan.
0: Ja?
1: Nee, dit is pas het begin. Want er is wel echt een weersomslag gaande. We hebben natuurlijk wekenlang echt droog en zeer warm gehad.
0: Ja.
1: Op wel eens een paar dagen minder warm, hè? Geen 30 graden. Maar over het algemeen was het toch heel droog en warm. En onder invloed van hoge drukgebieden. Maar nu is dat een beetje omgeslagen. Dan krijgen we juist te maken met langere tijd lage drukgebieden. En ziet de komende periode er echt wel heel wisselvallig uit. Zo trekt er ook vannacht en morgenochtend weer een actief regengebied over onze omgeving heen. Dan kan er op sommige plaatsen echt wel 10 tot 15 millimeter vallen. In vrij korte tijd, met name morgenochtend. En morgenmiddag wordt het dan weer droger vanuit het westen met meer zon en opnieuw zo'n 22 graden. Dus het lijkt een beetje op vandaag.
0: Ja, Wim die stuurt een vraag vanuit Winterswijk. Video ja. Naar mij toe. Die zegt, voor de weerman, krijgen we nu na lange tijd een codeloze week? Of zit er nog ergens een alletje onder het gras? Want dat is natuurlijk voortdurend weeralarm en codes van het KNMI.
1: Ja, een code geel. Kijk, een code geel wordt vrij makkelijk afgegeven. Dus gewoon wees alert en voor de rest leef gewoon lekker door.
0: Ja.
1: Maar wij gaan er niet over in principe. Maar als ik de kaarten met name voor morgenavond en ook later in de week kijk, dan zijn er toch wel wat kansen op onweer. Met name ook in het westen van Nederland. Dus een paar bliksem ontladen is genoeg voor code geel. Dus dat gaat echt geen codeloze week worden.
0: Nee, okay. Nou, bij deze. De natuur slaakt een zucht van verlichting. Dat is in elk geval goed hoorbaar in de provincie.
1: Zeker. En de rest van de week aanhouden de kans op buien. Zeker niet elke dag hoor. Maar het zal van tijd tot tijd echt wel even flink doorregenen. Met overdag temperaturen van 22 graden. En 's nachts tussen de 12 en 14 graden.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
1: Zeker weten.
0: Afgesproken.
1: Tot dan.
0: Wouter, dankjewel. Hoi. En wij gaan het na 8:00 weer eens even hebben over Rondje Gelderland. Nieuw programma op tv. Of nieuw. Het loopt inmiddels al 2 weken. En iedere dag stellen wij op radio daar een vraag over, waarmee je kans kunt maken, als je het goed antwoord hebt de hele week, op een e-bike van Radio Gelderland. We gaan de fiets 3 weggeven deze week. Doe je mee?

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf. Engels.nl.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositie.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
8: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt voor mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
6: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
9: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
6: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten verdraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten. En de andere kant op ook 10 minuten extra reistijd. De meeste verdraging nu op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knappend Hattermerbroek, namelijk 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
12: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
0: Radio Ideaal.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: weer in de regio.
1: Eindelijk is het dan gaan regenen en daar hebben we vanmorgen ook nog in eerste instantie mee te maken. In de loop van de ochtend trekt het regengebied naar het oosten weg en dan wordt het geleidelijk aan steeds droger. Vanmiddag kan er altijd nog een bui vallen, maar ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon af en toe door. En dat gaat gaandeweg de middag wat vaker gebeuren. De wind die is matig uit het noordwesten en dan wordt 21 tot 22 graden. Vanavond is het droog en is de zon er eerst nog bij. Komende nacht zijn er opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking wel weer wat toe. De wind die gaat om naar zuidelijke richtingen en de minima die liggen rond de 14 graden. Morgen dan is het in de ochtend bewolkt en ook regenachtig. Later in de ochtend trekt de meeste regen wel wat weg. Maar in de middag blijft het ook niet helemaal droog. Dan moeten we ook nog altijd rekening houden met wat lichte regen of enkele buien. De dag door zal de bewolking...

0: omgeving blijven overheersen op de dinsdag. En verder waait er een matige westenwind waarbij het kwik oploopt naar circa 21 graden. De rest van de week blijft het wat wisselvallig met regen of soms enkele buien. De wind die waait over het algemeen matig. Temperaturen liggen veelal tussen de 20 en de 22 graden. En ja, naast wolkenvelden ook af en toe wel wat zon. Maar het is heel ander weer dan de afgelopen tijd.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo iets meer dan 10 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En de meeste vertraging is er op de N813 Doetinchem-Zevenaar voor de aansluiting met de A12, namelijk een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
6: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
5: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
7: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
5: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Gijzoord is de vertraging 10 minuten.

0: de A50 Os Arnhem bij Grijshoort ook een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Zoet. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Os Arnhem bij Grijshoord ook een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 11:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor.

0: Door dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Echte barbecuers kiezen voor Vleesboer en Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

Huey Lewis en de News met Stuck With You, waar we mee begonnen deze maandagochtend hier bij Radio Ideaal. Dit is weer de muziekservice met onze fijne mix van muziek. En Rob de Brouwer die neemt je mee tot aan 12 uur. Met nu terug in de tijd met Enrique Iglesias en Kenny.

0: Twee grote hits had deze Rick James. Natuurlijk de Glow, dat was de opvolger weer van deze, de Super Freak. We hadden daar voor ons zitten Dave Dekker, de nieuwe Nederlandstalige Vespa. En Can You Hear Me, Enrique Iglesias.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, dat zingen dan je kinderen op een gegeven moment tegen je. Hè? Je wordt ouder, papa. Daar ging ik terug naar een opname van Peter Koelewijn. Ja, nog enkele boetes. De nieuwe boetes van dit jaar, die heb ik er nog enkele staan hier. Dat is misschien wel eventjes om bij stil te staan. Want stilstaan op een trottoir, dat kost je €130. Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven zonder noodzaak, daar is een boete van €320 voor.

ook datzelfde bedrag €320 betaal je als je door het rood licht rijdt. Rijden over een trottoir kost je €190. En dan heb je ook nog negeren inhaalverbod. Dus via het verkeersbord is ook €320. En afslaan zonder richting aan te geven €130. Het negeren van een rood kruis op de snelweg. De hoogte van de boete die wordt vastgesteld door de officier van justitie.

0: weer in de regio.
1: Eindelijk is het dan gaan regenen en daar hebben we vanmorgen ook nog in eerste instantie mee te maken. In de loop van de ochtend trekt het regengebied naar het oosten weg en dan wordt het geleidelijk aan steeds droger. Vanmiddag kan er altijd nog een bui vallen, maar ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon af en toe door. En dat gaat gaandeweg de middag wat vaker gebeuren. De wind die is matig uit het noordwesten en dan wordt 21 tot 22 graden. Vanavond is het droog en is de zon er eerst nog bij. Komende nacht zijn er opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking wel weer wat toe. De wind die gaat om naar zuidelijke richtingen en de minima die liggen rond de 14 graden. Morgen dan is het in de ochtend bewolkt en ook regenachtig. Later in de ochtend trekt de meeste regen wel uit weg. Maar in de middag blijft het ook niet helemaal droog. Dan moeten we ook nog altijd rekening houden met wat lichte regen.

regen of enkele buien. De dag door zal de bewolking blijven overheersen op de dinsdag. En verder waait er een matige westenwind waarbij het kwik oploopt naar circa 21 graden. De rest van de week blijft het wat wisselvallig met regen of soms enkele buien. De wind die waait over het algemeen matig. Temperaturen liggen veelal tussen de 20 en de 22 graden. En ja, naast wolkenvelden ook af en toe wel wat zon. Maar het is heel ander weer dan de afgelopen tijd.

De dames van Fun Fun. Wij gingen terug naar 1984. En dat heette Color My Love. Natuurlijk, ook vandaag op deze maandag hebben we onze verjaardagskalender. We gaan eens even kijken wie vandaag op deze 17 augustus allemaal jarig zijn. Dat is onder andere de Amerikaanse acteur Robert De Niro. Hij wordt alweer 83 jaar.

Van vandaag. Nederlandse acteur, onder andere bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden, is Barto Braat. Hij wordt 76 jaar. Ook is jarig Nederlands actrice Anja Winter. Zeg je misschien niet heel veel, maar als je vroeger naar Medisch Centrum West keek, dus ga eens maar googlen, dan komt hij wel bekend voor, deze Anja Winter. Nederlands actrice dus, vandaag wordt zij 70 jaar. Amerikaanse acteur en regisseur Sean Penn wordt 66 jaar. En dan hebben we nog een Amerikaanse zangeres. Enkele hele grote hits gehad in Nederland. En dit was haar grote doorbraak.

Ja, misschien draai die nog wel een keer. Toch wel leuk deze jaar. Belinda Carlisle. Deze zangeres wordt 68 jaar vandaag. En als laatste in de lijst, coach en voormalig profvoetballer Thierry Henry. En hij viert vandaag zijn 49ste verjaardag. Ik zeg vandaag, op deze maandag weer allemaal, van harte gefeliciteerd.

Ja, natuurlijk hebben wij weer de fijne mix van muziek elke ochtend hier. Waar je ook bent, wat je ook doet. Ben je thuis in de auto of zit je fijn op het werk of ben je op de werkvloer bezig. Lekkere muziek, dat hebben we hier altijd in de ochtend. En natuurlijk ook in de verdere programmering hier bij Ideaal. Pussycat, een hele grote nummer 1 hit was dit in de midden jaren 70 met Mississippi. En Kate Ryan, die hadden we daar nog voor. Goed, we gaan even een pauze maken tot aan 11 uur. En dat doen we met top 40 muziek. Hoog genoteerd, heel hoog genoteerd. De Bausa met Magnetic.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Werk in jouw buurt.

0: uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld.

Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Door mooi wezen, door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic.

koffietjes, je thee, je watertje is weer op. En wij kunnen er weer een uurtje gezellig tegenaan. Loween hoorde je. Tweemaal heeft zij het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het begon met deze Euphoria uit 2012. Goedemorgen en welkom allemaal. Minuutje lopen.

De drie non-stop die kwamen weer voorbij. Hanna May met Maxim met Ik wil dat je liegt. We hadden die hele grote joekel van een hit uit de beginjaren 80 van David Bowie met zijn China Girl. En we gingen eventjes terug naar de beginjaren 70 met de Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen Dwayne? Ja, die Wayne die hebben we nodig. En die komt waarschijnlijk.

deze week ook wel ietsjes meer met wat buien. En laten we hopen dat we daar in ieder geval voor de natuur, want de boeren zitten er ook om te schreeuwen, dat wat vruchten afwerpt. Maar goed, we zullen het zien. Ja, soms heb je wel eens dat je eventjes lekker alleen wil zijn. Gewoon alleen. Het kleine orkest, die zingt daarover.

De formatie Total Touch, inclusief Treintje Oosterhuis. Een hit was het in 1996 voor hun met deze Touch Me There. Ja, is een banaan voor het slapen gaan gezond? Ja, nou een banaan is sowieso natuurlijk wel heel erg gezond. En ja, helpt een banaan eigenlijk dan om beter te slapen? Nou, de banaan die heeft zijn reputatie als slaapfruit vooral te danken aan voedingsstoffen die een rol spelen bij ontspanning en slaap. Ja, zo bevat hij kalium en kleine hoeveelheden magnesium en tryptofaan. En tryptofaan, dat is een aminozuur dat het lichaam gebruikt bij de aanmaak van serotine. En volgens een hormoon dat betrokken is bij de slaap-waakritme. Het is misschien moeilijk, maar ik zeg al, een banaan voor het slapen gaan, ja, dat kan helpen. Ik zou zeggen, probeer het eens uit.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1974 alweer de formatie Sailor aan de Traffic Jam. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En dit keer gaan we naar een strand toe. En namelijk bij een opruimactie op de stranden langs de Noordzeekust zijn dit jaar een kleine 80.000 sigarettenpeuken gevonden. Ja, dat is heel slecht, want dat zijn er meer dan vorig jaar. Dat meldt de stichting De Noordzee, die de opruimactie organiseert. De laatste twee weken liepen honderden vrijwilligers de Noordzeekust af. Tussen Schiermonnikoog en Katzand in Zeeland verzamelden zij maar liefst 4.175 kilo afval. Het aantal sigarettenpeuken daarvan lag ruim de helft hoger dan vorig jaar, toen er bijna 52.000 werden opgeraapt. De stichting die ziet het liefst rookvrije stranden en een verbod op filters. De peuken die bestaan vooral uit plastic en ze vergaan niet

Je hoorde achtereen volgens muziek van de Australische formatie Mental as Anything, Live It Up. We hadden Louise Capaldi met Forget Me en zojuist Jan Smit als de morgen is gekomen.

Terug naar jaren 80 muziek van de Pet Shop Boys. Hier begon het allemaal mee, hè? De West End Girls. Dit was hier voor de maandag weer. De kop is eraf voor deze week. Morgen op dinsdag, morgenochtend, zijn we er weer met een frisse nieuwe lijst vanaf 10 uur. Ik wens je een hele fijne dag en nog heel veel luisterplezier vandaag op dit station Radio Ideaal. Ik zeg tot morgen.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij, maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Lease Bike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze...

0: specialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal

0: gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan. En zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Door Al Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek.

0: Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock-out.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Vreugdeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het

0: de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Schat, de oprit is echt bult en gat.
8: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
7: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik,

Bijkorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJssel Boomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJssel Boomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo-Gelderland.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Daar bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeksleg en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht.

0: tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Gelderland, de meeste oponthoud op de A12 in de grensstreek. Om te beginnen van Arnhem naar Duitsland heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem voor Duiven ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjie Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten spitsstrook op de A50 staat er file van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem sta je daar ook 10 minuten vast voor knooppunt Waterberg. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 5 minuten tijdverlies door de controles. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
4: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de afgesloten spitsstrook op de A50. Van Arnhem naar Zwolle heb je tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn een kwartier vertraging. De A12 rijdt het ook langzaam. Van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Toekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
2: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. De A12, daar heb je wel 10 minuten tijdverlies van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Op de A325, daar is de vertraging een kwartier van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Het rijdt langzaam tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
10: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care.

0: Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciboris en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. De A12, daar heb je wel 10 minuten tijdverlies van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Op de A325, daar is de vertraging een kwartier van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Het rijdt langzaam tussen het Gelredome en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg.

0: Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren, zoals de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je 5 minuten tijdverlies. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je ruim 5 minuten in de file voor de afrit Hoenderlo, doordat de spitsstrook dicht is. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je 10 minuten oponthoud tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en

0: prijsklasse.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen, door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé, wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. De wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaan. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat hij nog met
4: zijn schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En, werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 17 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossers ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u hoe collega Rudy Buiting in gesprek ging met Theo Holterman van de organisatie van het Hurkersweekend, dat begin september weer op het programma staat. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september vindt in Zutphen de 8e editie van Festival Oeverloos plaats. Het internationale buitentheaterfestival brengt voorstellingen op verschillende locaties in en rond de stad. Met onder meer theater, circus, muziek en dans. De voorstellingen zijn te vinden op de website en geschikt voor alle leeftijden. Het Koelhuis aan de Koenense Parkstraat 1 is tijdens het festival de centrale plek voor kaartverkoop, het avondprogramma en horeca. Bezoekers kunnen kiezen voor een passepartout, dagkaart of losse ticket per voorstelling. Informatie en de tickets zijn verkrijgbaar via de website. Festival-oeverloos.nl of hetkoelhuis.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan voor elk wat wils. Rock, country, rock en roll, maar ook hard rock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tribute bands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7 is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nace, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl.

de regio en muziek van Femke Hengeveld. Straks gaan we naar het regio-nieuws en het weer van weerman Gerrit Vossers. En u weet het, ook op deze maandagavond kunt u op Radio Ideaal genieten van veel verschillende programma's. Na 7 uur is het tijd voor de muzikale ontmoeting hier op Radio Ideaal. En vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich. Ik ga verder met muziek uit de jaren 90. Albano en Romina Power en Sempre, Sempre.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertie Hermans. Vrijdagnacht heeft een grote stalbrand gewoed in het buitengebied van Borculo. De brandweer zette meerdere blusvoertuigen in en had de brand zaterdagochtend onder controle. Er vielen geen gewonden en ook maken de dieren het goed. De brand ontstond rond 3 uur in de hooiopslag aan de Heurne en breidde zich al snel uit richting de stal. Om voldoende materieel en mensen beschikbaar te hebben, werd opgeschaald naar zeer grote brand. En zo werden er onder meer 4 blusvoertuigen ingezet. Zondagavond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. In Ruurlo fietste de vrouw samen met haar man over de Rommelderdijk toen ze door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Haar man zag het ongeval niet gebeuren, maar kon wel de hulpdiensten alarmeren. De politie, brandweer en een ambulance kwamen.

0: ter plaatse. Brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een hele andere dag dan de afgelopen dagen. Het was minder warm en er viel zelfs weer wat regen. Afgelopen nacht werd de bewolking dikker en tegen de ochtend viel er wat regen. En ook in de ochtendperiode hadden we met regen te maken. Geleidelijk aan werd het droger. En in de middag was er zon, maar ook wel vrij veel bewolking. Viel er hier en daar nog een spetter. De hoeveelheid die vandaag is opgevangen in Bredevoort en Vassveld was 5 mm. Borculo had 4 mm. En Doetinchem had 7 mm in de regenmeter zitten. Al met al dus een mooi begin, want we krijgen de komende dagen nog wel wat meer neerslag. Vanavond en ja, begin van de nacht, dan hebben we wolkenvelden en wat opklaringen. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking weer toe. En in de loop van de nacht, dan volgt er vanuit het westen opnieuw weer wat regen. Hebben we morgen vroeg ook mee te maken. De verwachting is dat er in de ochtend, in nacht en ochtend, de meeste neerslag valt. En dat op wat plaatsen de hoeveelheid in de dubbele cijfers komt. Dus wel een millimeter of 10. Want morgenmiddag, dan hebben we te maken met wat wegtrekkende regen, dan kan er nog een enkele bui vallen. Maar dan zal de bewolking wel blijven overheersen bij ook dan temperaturen van 21 graden. En als we de rest van de week bekijken vanaf woensdag, dan is er weinig verandering in de temperatuur tussen de 20 en de 22 graden. Er waait een matige wind uit west tot soms noordwestelijke richtingen. En ja, die temperaturen s'nachts die dalen naar een graad of 14. En verder hebben we toch elke dag wel kans op wat regen of een bui. En uiteindelijk moet er eind van de week en op zaterdag eigenlijk door totale hoeveelheid 20 tot 25 mm zijn dat er de komende dagen zal vallen.
1: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rudy. Hoi.
0: Wat heb je allemaal metgenomen vandaag? Vertel eens, Kiel.
1: Ja, hele delegatie eigenlijk. Ja.
0: Maar Theo is natuurlijk van het aanhangerschap en de komende werken staan weer volop in het teken van het Hurkersweekend.
1: Ja.
0: En dan neemt Theo gasten met, onder andere Erwin Nijhoff. Maar je hebt nog iemand meegenomen.
1: Ja, nou, hij kan zich beter zelf voorstellen. Het is spontaan gekomen eigenlijk.
0: Ja,
1: maar
0: een leuke verrassing was dat van de werk.
1: Dat dacht ik, hè? Ja.
0: Stel dus, eens even voor, wie ben je?
2: Ik ben Henk Wolters.
0: Henk Wolters?
2: Ja. Henk ik Wolters. Kom in de Korte Boekestraat in Hummelo.
0: Maar ze kennen ook beter als Hendrik Havenkamp.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is zo. De enige echte, die had, Theo had de enige echte metgenomen. Hendrik
2: precies.
0: Havenkamp, ja.
2: Ja.
1: Ja. Kaart van Hurkersweekend.
2: Anderen kun je me vragen, maar die zeggen toch al. Ja, ik heb helemaal geen tijd. Het zei, je hebt tijd zat. Wat voor een dikke, dan moet ik toch ook. Ik moet gewoon tijd nemen.
0: Zo is dat, denk ik. Ja, nee, maar
2: dat doe ik ook.
0: Helemaal geluk. Ik liet net nog aan Jeroen een filmpje zien van, dat is al jaren geleden.
2: Ja?
0: Van een kounoom, waar je met, op het podium liep, weet je wel, ben je met Benny en de Knuiten en met een bal hooi in de nek. Geweldig, geweldig is dat. Dat is een heel oud filmpje was dat.
2: En dan werd ook al een hoge druk. Drukbaal ook nog.
1: Hoge drukbaal.
2: Hoge drukbaal.
1: Mooi logo.
2: Je hebt middeldruk.
1: Ja, ja.
2: Lege drukbaal.
1: Ja.
2: Lege druk, die kun je opbeuren met één aan buur.

0: Die ben heel licht. Ja. Maar je middeldruk, dat beurde je ook zo op. Mm-hmm. Maar ik zei, doe maar een keer een hoge druk behalve. Een hele grote.
1: Goed geperste.
0: Ja. Maar het ding kan wel opstekken. Maar als je verkeerd opstekt, dan breng je de gabel kapot. Dus je moet hem zo pakken, dat je een vlak bij er iets aan zit, zeg maar. Aan de stel. Dan pak je hem door met de ene kant, met de handen. En de andere, halverwege, de stel.
2: De gabel.
0: Ja, voor de gabel.
1: De heuvelken.
0: Nou, en dan pak ik hem maar, stak hem erin. En dan
2: gaat er al het podium hier. Helemaal geweldig. Ja, dat was er, ja. En van de wc-pot. Ik kreeg ook nog van iemand een reactie en dat ging over de wc-pot. Kun je dat eens verhaal vertellen?
0: Dat was een nummer dat heet Scheid aan O.
2: Oh.
0: Scheid. Scheid aan O. Dat is een nummer van... Weet je dat nog van een nummer van... Godverdikke, hoe heet dat nummer? Dat was een Engelstalig nummer. En dat is zo'n mooi nummer. Shame. Dat nummer. Shame on you. Ja. En dat is scheid aan
2: op. Ja, precies. Ja.
0: En ik een nummer zingen. Ik denk zo.
2: En dan lopen zo met een potboom.
0: Eerst kom met een grote scheidpot op. En dan wat ik dan doe. Ik doe de pet op. Doe ik nog een stuk spons eronder. Onder de pet. In de pet. Een spons. En dan zet ik de grote scheidpot op de kop. Op de kop.
2: Geweldig, ja. Ik heb dat filmpje gezien.
1: Heel vaak
2: ja.
1: Zo liep er rond. Ja,
0: we gaan maar normaal.
2: Ja. Helemaal goed.
0: Hier dan.
2: Ja, ja. Of niet dan.
0: Ik zei, wat dacht je? Je had een plastic erbij. Ik zei, dat is een rechte, echte. Hij weegt 18 kilo. Had hem op de kop zitten. Snap dat niet,
2: man. Ja, geweldig.
0: Zei, hier, zet hem maar eens hier nog. Van de crew, van normaal. Hij zegt, hier, zet hem maar eens even in of.
2: Patu zeker, niet?
0: Ja, Patu. Ja. Patu zet hem.
1: Die was een meter kleiner in één keer.
0: Ik zei, waar, godver. Hij had 10 seconden op en had hem weer afgedogen. Ik zei, ja, zo'n zwaar krijg dat ik dat op heb. En dan 4 minuten lang.
2: Geweldig.
0: Ik zei, zolang het nummer duurt...
2: Loop geen met een pot te komen.
1: Ja,
2: precies. Oh. Theo, even to the point. Want in vorige week hadden wij een... prijsvraag.
1: Klopt.
2: En daar hadden we een winnaar, Ruud.
1: Ja.
2: Vertel eens.
1: Ja, we hebben een winnaar. De naam ben ik even kwijt. Maar goed, hij weet ervan.
2: Oh, daar heb ik.
1: Oh, daar heb je. Ja.
0: Oh, heb je
2: de? Ja, daar heb ik.
0: Ja. Daar heb ik. Dat kan
2: ik
0: niet.
2: Oh ja, Richard Jansen.
1: Richard Jansen, inderdaad.
2: Ja, en dat is te gelukkig. Ja. Dat is te gelukkig.
0: Ik ken ook Richard Jansen.
2: Ja, dat zal de engste zijn.
0: Die speelt gitaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, het Groming.
1: Het kan maar zo dezelfde zijn. Het kan maar zo dezelfde zijn.
2: Dat zal mooi zijn.
1: Maar Richard is net de gelukkige winnaar van 2 dagkaarten.
2: Ja.
1: Maar we hadden zoiets van, ja, eigenlijk elke live-zending hebben we dagkaarten en ook paspartout zelfs, te lossen weg te geven. Dus bij deze is eigenlijk hebben we een prijsvraag van deze week.
2: Oh.
1: En die gaat Henk ons vertellen.
2: Laat maar eens horen dan.
1: Ja.
0: Hoe vaak heeft Normaal in 2025 opgetreden?
1: Kijk.
0: Hoe vaak heeft Normaal in 2025 opgetreden?
2: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dan kunnen ze weer opsturen, hè?
1: Precies.
2: Naar mijn mailadres. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl.
1: Ja.
2: Theo, van de werk doen we nog even bellen. Omtrent de komende werk, hè?
1: Want ja,
2: we
1: doen we zeker.
2: Nog meer op de planning
1: in petto hebben.
2: Ik vind het hartstikke mooi dat Henk meegenomen heeft.
1: Ja,
2: Theo,
1: leuk, hè?
2: Bedankt.
1: Ja,
2: en straks hebben we nog...
1: Erwin Nijhoff,
2: ja. Erwin kennen we van de... Jeroen kende hem van The Voice.
1: Nou ja.
2: Ja, dat zeggen van de werk tegen mij.
1: Ja, maar...
2: Dus Erwin...
1: Erwin is wijdverspreid bekend, hè?
2: Internationaal bekend.
1: Internationaal.
2: Van The Voice. Van The Voice. Dat zeggen, dat zeggen van de werk tegen mij. Mooi, hè? Hé, we gaan een nummertje draaien van jouw keuze.
1: Ja.
2: Waar hij van de werk uitgezag. Van normaal.
1: Ik zit zelf te denken.
2: Weet je het ook niet meer?
0: Ik werd wel een hele goeie.
1: Ik werd nog goed volgens mij. Dat had ik.
0: Ik werd nog goed.
1: Ja.
2: Nee, dat ken ik ook.
1: Nee.
2: Wat doe je?
1: Wat?
2: Doe je wat?
1: Ja, dat
2: of
1: was
2: doe je niks?
1: Dat klopt.
0: Wat doe je?

met zijn plaat Geef wat kleur aan heel je leven. Daarvoor ook nog Bukkers met zijn dialectmuziek en de plaat Helderop. En hoorde u het interview van deze maandagavond. Daarmee komt Achterhoek Totaal alweer ten einde. Gaan we richting het NOS-journaal van 7 uur. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik ga afsluiten met muziek van Sasha in If You Believe. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag

vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand

0: en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school. Terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de muzikale ontmoeting gaan we naar bekende liederen luisteren uit verschillende zangbundels. Rond 7:30 is er zoals gewoonlijk een korte agenda. MUZIEK.

Casper Zalmink regelt de techniek en ik mag de presentatie doen. En mijn naam is Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen.

In Nahum 1, vers 7 lezen we: De Heere is goed, een sterkte ter dagen der benauwdheid. Hij kent hen die bij hem schuilen. Ja, de Heere is goed. Ten dagen der benauwdheid, als het erg moeilijk is, kunnen we bij hem schuilen. Hij kent ons, lezen we hier. Door God gekend zijn, dat geeft sterkte, dat geeft rust. We zijn unieke schepsels van hem en hij hoort onze gebeden. Hij is de God die hoort.

Ook het volgende lied komt uit de bundel van Johannes de Heer. Nummer 584. Daar is een helper, groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid.

Door de Heer Jezus kunnen we God ontmoeten. Hij, Jezus, zegt immers ook tot ons: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. We kunnen hierop antwoorden met het volgende lied: welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan?

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Uit de bundel Opwekking nummer 167.

Een lied voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed.

De christelijke koorvereniging Sonabile uit Apeldoorn zingt nu voor ons Alles heeft hij wel gedaan. En daarna zingt het Andries Koor uit Amerongen Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u.

Agenda Kerk en Radio. Lambertikerk Zelhem. In de Zelhemse Lambertikerk zal aanstaande zondag 23 augustus dominee Dick Bos uit Doetinchem voorgaan in de dienst van 10 uur. Vorden, zondag 23 augustus in de dorpskerk van Vorden zal Jansje Ruitenkamp voorgaan. Aanvang 10 uur. Halle Vassenveld. Dominee Freek Brandenburg hoopt op zondag 23 augustus voor te gaan in de Laurentiuskerk in Vassenveld. Het begint om 10 uur. Hengelo. In de Remigiuskerk van Hengelo wordt aanstaande zondag 23 augustus het heilig avondmaal gehouden. Het begint om 10 uur en de voorganger is pastor J. van Dop Kalesvaart. Hummelo, dominee Bert Bomer zal zondag 23 augustus voorgaan in de dorpskerk in Hoogkeppel. Aanvang 10 uur. Wichmond. Bij de kerk van Wichmond wordt aanstaande zondag een ecumenische openluchtdienst gehouden. Het begint om 10 uur en mevrouw Zwenny Langwedden zal hierin voorgaan. Steenderen tenslotte. In de kerk van Steenderen zal op zondag 23 augustus dominee Roelie Reiling voorgaan in de dienst van 10 uur.

Voor Tom Pelikaan uit Brummen werd een lied aangevraagd door de familie Houtman uit Steenderen. Er is een god die hoort. En we brengen de groeten over voor Tom.

Een bemoedigend lied nu over het sturen van het leven op de levenszee. Geef de heiland het roer in handen.

Een lied van de familie Houtman in Steenderen met de groetjes voor Geert en Marieke Vredegoor.

Achtereenvolgens twee liederen uit de Johannes de Heer-bundel. Nummer 57, Er komen stromen van zegen, gezongen door het Westlandse mannenkoor met de sopraan Margreet Roest. En nummer 256, Tel uw zegeningen, één voor één, en dat wordt gezongen door het Urker mannenkoor Halleluja. We sluiten hiermee dit programma

Fijn dat we weer verbonden waren in dit muzikale uur. Volgende week maandag hopen we er weer te zijn op dezelfde tijd, op dezelfde zender. Graag, tot dan.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië...

4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer. Vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is der Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, luisteraars, goedenavond. We zijn er weer. Het is weer maandagavond. En dat betekent dat u het natuurlijk weer afstemt op Radio Ideaal naar Lustige Heinrich. 2 uurtjes lang prachtige bluesmuziek. En we begonnen met een mooie mars, van gespeeld door de formatie Blech Express. De mars, Mars der Medici, van Johan Wiggers. En Johan Wiggers schreef deze mars als dank aan de medici in het ziekenhuis die hem toen hadden genezen. Die Obermüller muzikanten gaan we doen. Nummer van Maximilian Obermüller, de Kaiserland Polka.

waren die Obermüller-muzikanten, Baatmuziekwartet aus Bayern. Blaaskapel Sohaika, mooie wals, Zustan Zwill.

Blaaskapel Sohaika Sustansvili, oftewel blijf nog even. Ja, wij blijven zeker nog wel even, want wij zijn tot de klok van 10 uur zijn we hier bij u. Met onder andere ook Michael Meijer, onze blaasmuziekvrienden. Zaak zo meer kantlijst.

Dat waren de Zelten Oberkrainer. Voor het volgende nummer blijven we eventjes in Nederland. Gaan we naar Waalderen. De zevenmansformatie uit Waalderen, die Lustigen Brüder. Met een nummer van Alexander Stut, de Bergliebe.

7 muzikanten uit het plaatsje Waalderen waren dat, die Loestikken Brüder. En we gaan naar Oostenrijk Blaaskapelle Harmonie. En die spelen bijna allemaal nummers van Frans Mayerhoven. En dat doen ze ook met het volgende nummer, Es wird.

Ja, blaaskapelle Harmonie was dat. Bohemi Kamenik, een prachtige componist, muzikant is het ook. Heeft ook al een keer een solo cd uitgebracht. Wenn das Flügelhorn zingt. Met op deze cd allemaal nummers van hem of arrangementen van hem. Het prachtige nummer wat we nu gaan draaien is ook van hem. De Ulrich Polka.

Ja, een schitterend nummer was dat van Bohemi Kamenik, de Ulrich Polka. Het is 8:30 en ik heb eventjes een berichtje voor u. Op 30 augustus frühschoppen met de Bargkapel tijdens het Bargemsfeest op het Dorpsplein in Bargem. En dat begint dat morgens om 11:30 en de toegang daar is gratis. Heeft u ook iets voor de agenda, stuur ons eventjes een mail. En dan kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. En u kunt ook per telefoon of daartegen ook onze WhatsApp. En dat is 0314-377-970. Ja, we gaan verder met Lucas Brückmeier en zijn Böhmischen Kameraden. Ein heller Sonnenstrahl.

Ein heller Sonnenstrahl, een compositie ook van Lucas Brugmaier hemzelf, van de CD Kameraden zo wie wir. Naast Kapelle Martinska gaan we doen een mooie compositie, een Suzetska moet ik zeggen, van Karel Dressler. Martinska.

Blaaskapel Strubinanka was dat met het mooie nummer Martinska. Het eerste nummer van Ernst Mosch vanavond. Een nummer ook van Ernst Mosch hemzelf. Wenn du mich wirklich liebst.

Ja, een mooie was dat weer van Ernst Mosch, wenn du mich wirklich liebst. Dan gaan we naar een kleinere formatie, de Vomberg heten ze, onder leiding van Engelbern Bürntler. En hij was ook de componist van het volgende nummer, Wie es früher war.

al Beumische, onder leiding van Chris Kok. En die komen uit het Kesteren, komen ze. We gaan een nummer draaien, daar is een opname van een live concert van 21 september 2024 in de Merkswerkzaal in Wens in Oostenrijk. Een mooie compositie van Karel Vasek. Muziek ist unsere Welt.

Erwacht aus einem Traum, ja. En de laatste hoop van de klok van 9 uur, die hoort u alweer. Dat is Matthias Kronert in zijn blaaskapelle Egelander Gold met die Rottenbuche Jubileumspolka. Tot straks.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraar, daar zijn we weer. In de tweede uur, Lustig Heinrich, hier bij Radio Ideaal. We begonnen weer met een mooie mars, gespeeld door de blaaskapel De Muzikatzen en wel de Mars Arnhem. Een compositie van de Britse componist Albert Edward Kelly. Als tweede doen we een mooie instrumentale wals van die originaal Fidelen Egelander, de Walser Traum.

im Wäldchen, al dus die Röhler Franken. Ja, sorry. We gaan even naar België, de plaatsje Bree. Plaatsappel Ostgeneuren, de Wauw Wauw Polka.

De klanken waren dat van Slavko Avsenik, Plaatskapel, Krizio Vanka, Lasko Beuze Lasko, oftewel Liefste, Mijn Liefste.

0: Blaaskapel Crizzo Fianca, Lasca Bose Lasca. Die zevende party gaan we nummer draaien, wat tevens ook de titel is van hun cd Die Besten Jaren.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

Ja, de mooie polka Die Besten Jaren. We gaan naar Slowakije. Baatkapel 3 Tomanka gaan we doen met Krojovana.

Royal Vana, gespeeld door Blaaskapel Drie Tomanka. Beumusus Thierry Massou. Zijn drie muzikanten, Cyril van Pauke, Jan Bult en Jan Bokhoven. Melodieën gespeeld door een flugelhorn en bariton, begeleid door een bastuba. En ik heb er vanavond een nummer uitgezocht van de man op de bastuba, dat is Jan Bokhoven aan der IJssel.

Ja, An der Isel, gespeeld door Böhmisches Tiramisu. Prachtig. Blaaskapelle Blecharanka, de Zondagswalser.

Keine is zo lieb wie du, aldus de Bonkenbergkapel. Die steinen overkrijgen, die hebben toch last van een kater, de Montagskater.

0: Ja, als einde van het programma een mooie potpourri was dat van Blaaskapel Morvanka.
1: Ja.
0: U hoorde weer op de achtergrond het bekende Bisbald. Dat betekent dat het er weer op zit voor vanavond. 2 uur lang blaasmuziek hier bij Radio Ideaal. Ik hoop dat u weer genoten hebt. Wij hebben het met heel veel...

veel plezier gedaan. En ik hoop dat u met heel veel plezier heeft geluisterd. Volgende week zijn wij er weer. En ik hoop dat u dan weer afstemt op Radio Ideaal, Lustige Heinrich. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Zurbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Radio Ideaal.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?